0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. De OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders, in de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
2: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Soms loopt het even net wat anders. Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder. Soms zijn de melodieën stil.

soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop, want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. 2 mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarige.

jarig meisje die we geen in oktober. De OM had 4 jaar geëist, omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren, moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevozieke Omroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 4 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op.

0: Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
2: To Emil, my trusted friend.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had er een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brand weer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. De OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere, kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders, in de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix

0: koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo. Chicken
2: and Boop.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisteren nacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000 en een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mentstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie start het onderzoek naar een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn er 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Op Instagram schrijft hij dat hij eergisternacht heeft besloten om zijn periode als bondscoach af te sluiten. Oranje vlogen in de eerste knock-outronde van het WK al uit. Na de strafschoppen was Marokko te sterk in Mexico. En dat is een flinke domper, want de doelstelling was om minstens de halve finale te halen. In het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso altijd extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. En een eeneiige variant is nog unieker. En nog geen uur na de beslissende penalty in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko is de oranjeversiering in de Jan Mensstraat in Zevenaar vernield. Een man en een jongen gingen de vlaggetjes met een heggenschaar te lijf. Buurtbewoners die pikken het niet en zijn van plan om aangifte te doen. Het weer tenslotte: in het westen is er veel zon, landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevoziekel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer JA21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De BBB verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Het is nog de vraag of zij met de trekker naar Den Haag komen. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK voetbal. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. Achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. Telers in de buurt van basisscholen of Europees beschermde natuurgebieden houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De instantie is het onderzoek begonnen na een stijging van het aantal meldingen van bezorgde burgers. In totaal zijn 103 percelen gecontroleerd, waarbij op 32 plekken één of meerdere overtredingen werden vastgesteld. En in het ziekenhuis in Veldhoven is een zeldzame eeneiige vierling geboren. Omdat de operatiekamer standaard is ingericht voor maximaal 3 baby's, werd de ruimte speciaal voor deze bevalling omgebouwd. Vierlingen zijn sowieso extreem zeldzaam. De kans op een vierling is wereldwijd ongeveer 1 op 500.000. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien. Waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
3: Tot 10 uur is dit de Flevoziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En inderdaad, welkom bij De Pleister. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: We hebben een half uurtje countershow, hè?
1: Daar beginnen we mee.
0: Dan hebben we gewoon wat uit de kast gehaald.
1: Ja, we hebben geen verzoekjes.
0: Nee, ik denk dat onze verzoekjes
1: op vakantie zijn. Is.
0: Ik denk dat het misschien op vakantie is.
1: Ja.
0: Nou ja. Na het tweede uurtje na het nieuws hebben we cabaret omlijst met Nederlands product. En dan half tien tot tien uur.
1: Ja, mag er mee maken.
0: Ja, dan moet die André Rieu wel zijn best doen. Hij heeft genoeg muziek, daar gaat het niet om. Maar we gaan van half tien tot tien uur de artiest van de avond, André Rieu, met zijn orkest voorschotelen.
1: Ja.
0: Zo gaat het. Maar we beginnen met de... We beginnen met Sammy Kershaw. Die is geboren op 24 februari 1958 in Kaplan in Zuid-Louisiana. Toen hij 11 was, gaf zijn grootvader hem zijn eerste gitaar. En toen zijn vader hetzelfde jaar stierf, speelde hij 's nachts in wegrestaurants om het gezin te

onderhouden. Hij begon op te treden in Academia met het Louisiana legend J.B. Purr. Op 12-jarige leeftijd speelde Kershaw in verschillende honky-tonks en biertenten en op zijn 14e ontmoette hij George Jones, zijn idool. Vervolgens speelde hij in het voorprogramma van Ray Price, Merle Haggard en George Jones. Een van Kershaw's demotapes vond zijn weg naar Mercury Records, dat in 1991 zijn debuutalbum Don't Go Near the Water uitbracht. En dit album, ja, dat werd platina. We gaan naar Sammy Kershaw luisteren met She Don't Know She's Beautiful.

En dan gaan we naar Ad en Karin. Dat is een zangduo bestaande uit het echtpaar Van Horen. De in Gouda geboren Ad Van Horen neemt in 1975 solo zijn eerste single op. Het lied De Baaiens Klant, die behaalt in 1982 de gouden status. Het levert hem een contract op bij het label van Johnny Hoes. Vanaf 1982 maakt hij platen met zangeres Karin uit Venlo, waar zij deel uitmaakte van de showdansgroep The Blue Curls. Ad en Karin maken tientallen singles en albums en hebben in 1988 hun grootste succes als de single En We Gaan Naar Spanje Toe 12 weken in de nationale hitparade staat. Het levert optredens op voor radio en televisie en ook in Polen, Spanje en België. Na een hartoperatie van Ad in 2003 doet het duo het rustig aan. Karin mag vanaf 2005 tevens deel uit van de Alpenzusjes. We gaan luisteren naar Blanket Underground.

Gene Shepherd is geboren als Ollie Imogene Shepherd op 21 november 1933 in Pauls Valley in de staat Oklahoma. Maar ze groeide op in Californië. In 1948 was ze bassiste en liedzangeres in de meidenband The Melody Range Girls. Bij een van die optredens van de band werd ze ontdekt door Hank Thompson, die in 1953 contract voor haar bemiddelde bij Capitol Records. In februari 1953 verscheen haar eerste single, Crying Steel Guitar Waltz, die echter zonder succes bleef. Haar tweede single in juni 1953 was een duet met Verlin Hiskey, A Dear John Letter. En die haalde in de countryhitlijst de 16e plaats. In 1973 wilde Sean na 20 jaar van Capitol Records naar United Artists Records. Haar eerste single Slipping Away voor dit label scoorde een vierde plaats in de countryhitlijst, maar bleef echter haar laatste grootste succes. Gene Shepherd, daar gaan we naar luisteren met The Tip of My Fingers.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het team begon afgelopen vrijdag met de zoekacties en pakt vandaag de spullen weer in. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week zijn gepresenteerd. Hoewel een meerderheid voor lijkt te zijn, klinkt er vanuit onder meer Ja 21, SGP en ChristenUnie flinke kritiek. Deze partijen vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt. De boerburgerbeweging verwacht dat er vandaag veel boeren bij het debat aanwezig zullen zijn. Van het Nederlands elftal. Hij trekt zijn conclusies na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko op het WK. Het was Koemans tweede termijn aan het roer bij Oranje. En achter de schermen wordt al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De namen van Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag worden genoemd om het stokje over te nemen. En pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. Volgens een douane-expert lukt het de douane momenteel niet om alle pakketjes uit China te controleren vanwege de enorme hoeveelheid en de grote diversiteit aan spullen die binnenkomen. Het weer tenslotte. In het westen is er veel zon. Landinwaarts verschijnen meer stapelwolken en vallen wat buien, waarbij in het noordoosten de kans op onweer het grootst is. Op de stranden wordt het ongeveer 22 graden. In het midden van het land loopt de temperatuur op tot maximaal 24 graden. In het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: En ik zou zeggen, welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan.
0: En we hebben straks een stukje cabaret verder omlijst met Nederlands product.
1: Juist.
0: En ons laatste half uurtje.
1: Patties vanavond.
0: Ja, en ik heb André Rieu vanavond.
1: En ik ga die muziek draaien voor je.
0: En ik ga er wat over vertellen.
1: Oké,
0: goed.
1: Goed.
0: Joep. Nou, we beginnen met John de Brouwer met Als je alles weet.
1: Juist.
0: En daarna Luf met Yes I Do.

0: Cabaret Festival.
1: Nou Jan, wat heb je uitgezocht deze reis?
2: Ik heb iets van Els de Schipper.
1: Oeh, die ken ik wel. Ben ik eens een keer naartoe geweest.
2: Ja, hè?
1: Ja, ja. Wel jaren terug. In Almere Haven nog in de Roesbak.
2: Ja, dat was een try-out was dat
1: ja,
2: toen.
1: Ja, ja, ja, ja, dat is heel leuk.
2: Maar ze treedt nog steeds op.
1: Ja.
2: En het is ook een leuke. Ze hebben nu over een ik moet geen bijna niet uitspreken. Een virtuele vriendin. Daar komt ze.
1: Nou, ik ben benieuwd.
3: Vermoeiend, hè? Zo zot als een achterdeur. Zo geschift als wat. Oh, hoe kan daar nu iemand mee leven met zoiets onmogelijk? Ja, ik geef het toe. Ik geef het toe. Ik ben een moeilijk mens. Het is echt waar, hoor. Het is echt waar, ja. Maar je zou dat misschien nu zo niet zeggen als je mij hier nu zo ziet staan. Maar geloof me, echt waar, ik ben echt een heel moeilijk mens. Ja. Mensen die het kunnen weten, die zeggen mij dat ook regelmatig. Hè. Els kunnen, jij bent iets vreed moeilijk. Hè. En als ik dan zo 's ochtends in mijn keuken kom en ik zie die 14 mixers staan, dan denk ik, ja, er zal wel iets van waar zijn, zeker, hè? En als ik dan vraag, ja, maar ja, waarom ben ik dan een moeilijk mens? Kun je mij dat dan eens een keer niet uitleggen? Dan zuchten ze, moeilijk. Maar ik ga een antwoord krijgen, hoor. Oh ja, zeker dat ik een antwoord ga krijgen. Kennen jullie dan nog een Tamagotchi? Hè? Dat bestond zo op de computer vroeger, maar dat bestaat nu ook. Nee, dat bestond niet op de computer, maar dat bestaat nu wel op de computer. Hoe noemen ze dat? Mannen? Voilà, zij weten het. Een virtuele vriendin. Die madame die verschijnt, dat is met een soort madame. Hè. Die madame die verschijnt te pas en te onpas op je computer. En je moet daar dan tegen praten en die praat dan terug. En als je die de juiste aandacht geeft, dan krijg je daar liefde van terug. Heel veel liefde. En het voordeel is, in vergelijking met een hond, je moet er geen vuiligheid van opkuisen. Zijn er mensen die het kennen? Nee? Zijn er mensen die er al eens van gehoord hebben, die het willen proberen? Zou u het wel eens willen proberen, meneer? Het lijkt mij echt iets voor u. Ja, echt wat. Echt iets voor van die sukkelaars. Ja, voor van die losers die het echt nog geen vrouw durven aanspreken. Laat staan ze aan te raken. Maar troost u, meneer. Troost u. Ik ga het ook proberen. Pas op om mijzelf beter te leren kennen, hè. Ah ja, want wat heb ik gedaan? Ik heb mijzelf in de computer gestoken. Ja, ik heb al mijn gegevens ingevoerd. Dus echt gewoon zoals ik ben, hè. Met al mijn goede kanten, maar ook al mijn slechte kanten. En al mijn lichamelijke onvolmaaktheden. Ik vind, ja, je moet 100% eerlijk zijn tegenover jezelf. Anders heeft dat natuurlijk totaal geen zin, hè. Bon. We gaan eens kijken. Voilà, daar ben ik. We gaan eens kijken, hè. Hallo. Zeg eens iets. Hallo. Oei, die stem, dat gaan we aanpassen, hè. Hallo. Voilà, dat klinkt al veel beter, hè. Vertel eens iets over jezelf.
4: Ik ben een mysterie.
3: Ja. Dat is ondertussen wel duidelijk, maar daarmee weten wij niks natuurlijk. Hè. Wat kan ik nu vragen? Hoe oud ben jij eigenlijk? Nu loopt hij kwaad weg. Moet je daar nu kwaad voor zijn? Je kunt toch liegen over je leeftijd als u dat vragen? Opnieuw, hè.

0: vertel eens iets over jezelf.
1: Ik ben een mysterie. Ja.
0: Ik ben geïntrigeerd door mysteries.
2: Dat is ondertussen wel duidelijk. Wie ben jij?
0: Huh? Ik ben een man van 38.
2: Oh.
0: Ja, 1,95 meter. Heel erg gespierd. Half lang blond haar en een fijn verzorgd sikje. En op bepaalde plekken de lichaamsbouw van een ezel. Ja. Ja. Dat vindt ze goed.
2: Vertel eens, jongen. Wat vind jij lekker?
0: Ik? Witloof met kaas in de noten. Nee, wacht. We kunnen misschien uit eten gaan.
2: Ik ben op dieet.
0: Ah. Ja, dat lijkt mij een goed idee, maar ik... dat had ik niet mogen zeggen, zeker, hè? Laat ons dan naar de billenkletser gaan hier.
2: De billenkletser. Dat is een klote café.
0: Dat is helemaal geen klote café.
2: Het is een klote café.
0: Nee, kom aan, jongen, het is mijn stamkroeg.
2: Ze hebben daar zelfs geen eten.
0: Ja, en wie was er hier op dieet?
2: Wat heeft dat ermee te maken? Het is een klotencafé.
0: God, zeg, waarom ben jij nu zo onredelijk?
2: Ach, onredelijk. Ik ben onredelijk. Ik ben helemaal niet onredelijk.
0: Oh, jawel, je bent gewoon hysterisch.
2: Hysterisch?
0: Ja, moet jij ongesteld worden of zo?
2: Oh, ongesteld?
0: Nou, kijk, dat is typisch vrouwen, hè. Krijgen ze regels, beginnen ze te blijten. Is toch waar? Wedden?
2: Nee. Geen tranen, ik zal niet huilen. Nee.
0: Et voilà, de watervallen van Co.
2: Kun jij nu zo gevoelloos zijn en zo harteloos? Ik dacht dat jij zo'n fantastisch mens was. Volgens mij heb jij een probleem met vrouwen.
0: Ja, oké. Laat er ons dan gewoon mee ophouden, hè.
2: Jezus. Hoe bedoel je?
0: Ja, dit heeft duidelijk geen zin. Het klikt niet tussen ons, dus we stoppen er gewoon mee.
2: Maar allee.
0: Ja, sorry, ik wil jou niet kwetsen, maar ik vind toch...
2: Jij kwetst me niet.
0: Jawel. Kom, zorg goed voor jezelf. Het is beter dan
2: Nee, mis. Laat me niet alleen. Nee. Niet dat ik knop drukken, hè. Niet dat ik knop drukken.
0: Jezus, wat een trut.
3: Nou, mooi hoor.
4: Ja.
3: Dat heb je met al die computers.
4: Ja.
3: En telefoon ook, hè. Dan zeg je wat en dan krijg je ook weer zoiets. Die antwoord willen we graag, hè?
4: Ja, dat heb je ook nog tegenwoordig. Hè?
3: Ja.
4: Dus slaat je telefoon af en hoe vraagt ze nog wat je wil vragen. Ja.
3: Ja, nou, ook lekker.
4: Maar goed,
3: we gaan verder met Bonnie M. Met Bye Bye Bluebird. En Stef Eckel met De Woonboot.
4: Ja,
3: die vind ik leuk.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: aan de bank. In 2009 verliep qua kaartverkoop nog een stuk succesvoller dan het jaar ervoor. Hij verkocht wereldwijd 834.992 kaartjes. We gaan luisteren naar de Second Waltz en Chat André.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: André en zijn orkest die treden meestal op in Nederlandse steden zoals Amsterdam, Arnhem, Heerenveen en Maastricht. In de laatste stad, Maastricht, op het Vrijthof, treedt hij jaarlijks op. Eigenlijk als blijk van erkentelijkheid voor zijn thuisbasis. En die concerten komen er binnenkort weer aan. In 2010 moest André Rieu door een virusinfectie aan zijn evenwichtsorgaan gaan. En de geplande optredens in Groot-Brittannië, Ierland en Australië en Nieuw-Zeeland afzeggen. Gelukkig is hij genezen en in 2012 heeft hij zijn 25-jarig jubileumconcert op het Vrijthof uitgevoerd. En in 2014 geeft Rieu volgens traditie zijn 10e raceconcert op het Vrijthof in Maastricht. De concerten op het Vrijthof vinden jaarlijks plaats in de maand juli. In 2017 viert hij en zijn Johannes Strauss Orkest hun 30-jarig jubileum in 60 bioscopen in heel Nederland. Het concert op het Vrijthof wordt dan semi-live op 22 en 23 juli werd dat vertoond. In 2018 speelde hij weer vanaf 4 juli tot 22 juli op het Vrijthof en op 4 december 2018 is André Rieu verkozen tot ondernemer van het jaar. Ook dit jaar speelt hij weer op het Vrijthof, maar ongetwijfeld sluit hij het jaar af met Kerst in Maastricht en het meest romantische muziekevenement van het jaar. We gaan luisteren naar How Beautiful Is Your Limburg en My Heart Will Go On.
0: De artiest van de avond.

0: dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Maar ja, dan hopen wij toch dat u lekker weer thuis bent. En morgenochtend kunt u in elk geval luisteren naar de herhaling van 8 tot 10. En dan komt alles weer even langs.
2: Helemaal goed. Helemaal goed verteld. Ja hoor.
1: Ja, zo is het hè.
2: Maar er komt nog meer morgen.
1: Ja, jawel. Wij komen dan van 8 tot 10 voor de herhaling van ons natuurlijk.
2: Ja, uiteraard.
1: En op van 10 tot 12 testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: En dat is een heerlijk programmaatje.
1: Ja, want ik vind dat heerlijke muziek uit die tijd. Ja, dus.
2: Ze kiezen er goed uit, mag je wel zeggen. En komt ook nog weer?
1: Ja, samen als 's avonds zijn wij er weer, hè, met een muzikaal bloemetje.
2: Precies, dan zijn we weer terug.
1: En dan verder alles omlijst met non-stop muziek. Dus heerlijk blijven luisteren naar de Flevo Zieke Omroep. Ja. Ik heb er nog eentje, hoor.
2: Ja, we hebben nog een toetje.
1: Wil je weten hoe die heet?
2: Nou, zeg het maar.
1: Wien wird bei Nacht erst schön?
2: Nou, mensen, voor straks.
1: Welterusten.
2: Goedemorgen.
1: Een beetje gezonder op.
2: En we horen elkaar weer.
1: Daar.

0: is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Dat liet een woordvoerder weten op NPO Radio 1. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Volgens de woordvoerder is de kans klein dat het team nu nog levende mensen vindt. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf vandaag duurder geworden. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet vanaf nu minimaal 3 euro aan invoerrechten worden betaald. Deze maatregel is ingevoerd om oneerlijke concurrentie aan te pakken. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond. Dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Flevo Ziekenomroep en dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En de rust is wedergekeerd. Goedemorgen luisteraars, daar zijn we weer inderdaad met Het Testament uit de 60's. We gaan weer leuk muziek draaien, af en toe wat vertellen, af en toe niks vertellen en alleen maar muziek luisteren. Tegenover mij zit
2: Jan van Eunen en tegenover mij zit
1: Joop Veninga.
2: Dat zijn wij met z'n tweeën.
1: Zeker.
2: En we gaan er weer inderdaad een heerlijke twee uurtjes van maken voor alle luisteraars die ook te bed liggen hier in het ziekenhuis. En degene die ook naar het huis kunnen luisteren.
1: Ja, precies.
2: Want als je
1: www.flevoziekenomroep.nl
2: ja. Dan krijg je onze app en dan kun je gewoon lekker mee live luisteren.
1: Ja,
2: en heel veel mensen die dus hier in het ziekenhuis geluisterd hebben, die doen het ook. Hè? Die luisteren thuis ook gewoon lekker mee.
1: Ja, nou, heel mooi.
2: Ja,
1: daar gaat het ook om. Hè. En het is heel makkelijk om dat appje te installeren. Je zit niet in de weg.
2: Nee.
1: Je kunt het oproepen wanneer je wil. Je kunt het uitlaten wanneer je wil.
2: Zo is dat.
1: Gewoon doen. En dan kun je af en toe ook nog een heerlijk verzoekje insturen.
2: Zo is dat. Hey, we begonnen dit uur natuurlijk met een nummer van Elvis Presley. En dat was van Doing the Best I Can. Gaan we gaan verder met de volgende muziek. En dat doen we met een nummer van Donovan. Ik ga er van stotteren bijna. Hurdy Gurdy Man.

0: De Gazoo was dat met These Eyes. En daarvoor hadden we Hurdy Gurdy Man van Donovan. En daar ga jij wat over vertellen, Joop.
1: Nee, ik ga wat over Donovan zelf vertellen.
0: Oh, daar, doe maar even.
1: Ja, het is Donovan Philip Leach. Beter bekend onder de naam Donovan. Dat is een Schotse singer-songwriter die populair werd in de jaren 60. En in die tijd werd hij met zijn folk-verwante popliedjes beschouwd als het Britse antwoord op Bob Dylan. Maar zijn liedjes waren veel optimistischer, waardoor Donovan aansluiting vond bij de hippiebeweging uit die tijd. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat het plaatje wat wij net gedraaid hebben, Hurdy Gurdy Man, het is een heel andere stijl dan wat ik van hem gewend ben.
0: Dat kan ook wel een beetje kloppen. Het is een klein hitje geweest in de jaren 60 en ook niet heel erg bekend voor heel veel luisteraars.
1: Oh, kijk. Hij is altijd een hele rustige zanger.
0: Dat klopt. Maar okay, ook rustige zangers die hebben wel eens een druk nummer gemaakt.
1: Dat is waar. Dat is waar. Goed, okay. Dan gaan we met het volgende nummer verder. Hè?
0: En dat gaan we doen met?
1: Ja, Manuela.
0: Oh, en wat gaat die Manuela doen?
1: En die gaat zwemmen.
0: Oh.
1: En zwemmen leert men in zee. Ja. Nou, wacht even, mijn Duits is niet zo goed. Maar zwemmen leert men in zee. Goede taak. Zwimsen.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, dat was de ballade van Frankie en Johnny, gezongen door Jo Cabaretti. En zij heet eigenlijk Johanna Ernestina Petrusa Meijering. En ze is geboren in Rotterdam. Was een Nederlandse actrice en zangeres. In 1959 presenteerde Cabaretti het eerste Nederlandse goede doelprogramma op televisie. Red een kind. Begin jaren 60 was ze een van de hoofdpersonen in de satirische televisieserie Zo is het toevallig ook nog eens een keer. En had ze een rol in de Nederlandse speelfilm De Overval. In 1985 speelde ze de rol van moeder in de film De Prooi, waarin ook Rijk de Gooier een kleine rol speelde. In 1994 speelde zij een rol in de film van Eva van Theo van Gogh. Ze overleed 28 november 2015 op 87-jarige leeftijd in een ziekenhuis, nadat ze een week eerder van een trap was gevallen. Dat is nou jammer. Jo Cabaretti was er dus. De ballade van Frankie en Johnny. Waar gaan we mee verder, Joop?
1: We gaan verder met muziek. En dat is van La Musique van Nicoletta.

0: Dat was Nicoletta met La Musique. Een vrolijk nummertje.
1: Ja, zeker.
0: Ja, absoluut. We hebben net even zitten praten. En we hebben besloten dat we de muziek... Natuurlijk draaien we allemaal voor de patiënten. Maar wij dragen vandaag de hele uitzending op... aan al het verpleegpersoneel van het Flevo Ziekenhuis.
1: Vind ik een heel goede geste, Joop. Ben ik het helemaal mee eens.
0: Gaan we doen.

0: Eigenlijk doen ze hun uiterste best. Elke dag weer.
1: Absoluut.
0: En een goed woord voor ze is ook heel belangrijk.
1: Ja, dat is gebleken.
0: La Musique was dat van Nicoletta. Dus muziek, daar hebben we het over. En we gaan gewoon gauw verder met muziek. En dat doen we met Paul Evans. En dat doen we met After the Hurricane.

0: Je moet wel wat openzetten als je wilt praten natuurlijk, hè? Anders dan hoort niemand wat. Ah, fijn. Jullie hoorden net Susan Summers en Mommy and Daddy Were Twisting uit 1961. En daarvoor was het Paul Evans, een Amerikaanse rock'n'roll zanger en songwriter die vooral populair was tijdens de jaren 60 en 50 van de vorige eeuw. Of zeg ik 50 en 60 van de vorige eeuw. Maakt ook echt niet uit. Als artiest had Evans hits in de Billboard Hot 100 als Seven Little Girls Sitting in the Backstreet. Backstreet. Ik had een beetje Backstreet Boys, maar dat is het niet. Midnight Special, wat we ook kennen van Creedence Clearwater Revival. En Happy Go Lucky Me. Bescheiden hits waren onder andere After the Hurricane, wat u net hoorde, en A Feeling No Pain. Als songwriter werden Evans' songs uitgevoerd door talrijke artiesten, waaronder ook Elvis Presley, Jimmy Dean en Pat Boone. Zijn meest succesvolle song was Roses That Are Red, My Love, van Bobby Vinton. Dat was een nummer 1 hit trouwens. Dat gezegd hebben, dan gaan we naar de volgende plaat, Joop. Ja, en dat doen we met?
1: Dat gaan we zeker doen. En dat is Gene Montgomery.
0: Oké, en wat gaat hij zingen?
1: Ja, dat is een... I got to do the latest dance. Waarom is dat? Laatste dans. Het is wel niet...
0: Misschien...
1: Niet vervelend bedoeld, toch? Nee, de laatste dans van de avond.
0: Dat denk ik.
1: Ja.
0: Gene Montgomery en I got to do the latest dance.

0: Ja, dat waren, even kijken, dat was Running Bear van Johnny Preston in het kader van onze grote vriend Joop Veninga zich herinnert uit de jaren 60.
1: Ja.
0: En daarvoor, ik ga nog even verder, want daarvoor hadden we nog Jean en Janie met My Baby's Gone uit 1962. Goed Joop, wat gaan we verder van jou horen?
1: Nou, Running Bear, dat vond ik altijd een leuk liedje, want daar kon ik me helemaal zelf mee indenken dat ik voor een weg van me zat.
0: Oh ja?
1: Ja, ik klik, weet niet waar ik het vandaan gehaald heb.
0: Was je gelukkig?
1: Ja, een beetje, inderdaad, ja. En ik weet maar god niet waar ik het vandaan gehaald heb, maar het is altijd in mijn hoofd blijven zitten. Okay. Toen ik het liedje voor de eerste keer hoorde, toen zag ik een hele prairie voor me.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment stond er een wigwam. Helemaal in niks.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Nou, dan ben je wel een dagdromer. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan verder met Wipeout van de Survivors.
0: Ach.
1: En Wipeout, dat is...

0: Was je gelukkig?
1: Ja, een beetje inderdaad, ja. En ik weet maar god niet waar ik het vandaan gehaald heb, maar het is altijd in mijn hoofd blijven zitten. Okay. Toen ik het liedje voor de eerste keer hoorde, toen zag ik een hele prairie voor me.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment stond er een wigwam. Helemaal in niks.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Nou, dan ben je wel een dagdromer. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan verder met Wipeout van de Survivors. En Wipeout, dat is een album van Dot Records, toegeschreven aan de Survivors en uitgebracht in 1963. Het bevat hun bekendste nummer, Wipeout. Het bleek echter dat slechts twee nummers, Wipeout en Surfer Joe, daadwerkelijk door de Survivors werden gespeeld. Daarom werden heruitgaven uitgebracht onder de Wipeout en Surfer Joe en Other Popular Selections by Other Instrumental Groups. Mondvol?
0: Ja, zeker.
1: Maar we gaan alleen maar luisteren naar The Wipeout. Mm-hmm. En als ze dat gehoord hebben, dan hebben we er nog één te goed uit mijn herinnering. En dat is van The Bee Gees met Tomorrow Tomorrow.
2: Remember, remember, remember, remember, remember.

0: Al verzoek van Harriet. En die heeft het ook voor het verplegend personeel aangevraagd. En om ze weer een hart onder de riem te steken. De Do Run Run van de Crystals. En daarvoor hoorden jullie nog Tomorrow Tomorrow van de Bee Gees. En Wipeout van de Surfaris. In het kader van Joop Veninga's herinnering.
1: Ja, dat was echt een uitspatting hoor. Mm-hmm. Dit keer.
0: Nou, moet kunnen toch?
1: Ja, zeker.
0: Dus, oké. Okay. Gaan we verder met?
1: We gaan verder met Max Falcon. Moneybag van Guarantee. Nee, zeg ik niet goed. We gaan verder met Max Falcon. Moneybag Guarantee.

Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Ja, Joop. Het eerste uur zit er alweer bijna op.
1: Ja, het is weer hard gegaan.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Omdat we natuurlijk allerlei dingen tussendoor hebben gedaan.
0: Dat denk ik. We gaan naar het nieuws van 11 uur.
1: Dat is waar.
0: En dat doen we na het 11 uur zijn we weer terug.
1: Ja, en dan gaan we verder met de tweede uur.
0: Zo is dat. Tot straks.
1: Later.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Landbouworganisaties

0: reageerde dan ook kritisch op de kabinetsplannen. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. En bij aankomst op de school stapte de begeleider samen met 3 andere passagiers uit, waarbij de jongen door zowel de begeleider als de chauffeur over het hoofd werd gezien. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela na de aardbevingen naar overlevenden heeft gezocht, vertrekt weer naar huis. Het vertrek is ingezet omdat een nieuwe fase in de hulpverlening is aangebroken. Een woordvoerder laat weten aan NPO Radio 1 dat de kans erg klein is dat er nu nog overlevenden worden gevonden. En wie zin in pizza heeft, kan even niet meer terecht bij een Rotterdamse vestiging van New York Pizza. In het restaurant in winkelcentrum Keizerswaard snuffelen ratten rond, dat is op beelden te zien. Op video's die rondgaan op Dumper, TikTok en Facebook is te zien hoe dieren over stapels kratten lopen en kruimels eten. De pizzaketen zegt erg geschrokken te zijn en heeft het restaurant gesloten. Het weer nog, in het westen veel zon, in het binnenland stapelwolken en er vallen wat buien. Op de stranden wordt het zo'n 22 graden, in het midden 24 en in het oosten en zuidoosten kan het nog steeds zomers warm worden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: En je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: In het tweede uur zijn we beland

0: Zeker. Tweede uur van help. Nee, niet help.
1: Help, ja, wel help. Je zit op de verkeerde zin.
0: Ja.
1: Het testament uit de 60's,
0: ja,
1: heette.
0: Ja, natuurlijk. Het is woensdagochtend en geen zaterdagavond. Jongen. Ik wil de wijk wel heel erg stil om hebben. Maar goed, het is nog steeds woensdag en tweede uur van...
1: Het testament uit de 60's.
0: Ja, ja, met Joop Veninga en ik zei de gek, Jan van Heunen. En twee uur gaan we weer volmaken met heerlijke muziek. We begonnen met de Cats, een Nederlandse groep waar ik helemaal best wel fan van was en nog steeds ben. What's the world coming to?
1: Nou, dat vraag ik mezelf ook wel eens af tegenwoordig.
0: Ja, uiteindelijk wel.
1: Ze hebben wel een vooruitziende blik gehad.
0: Ja, maar welke groep nou niet? Welke artiest nou niet? Ze hebben allemaal wel een klein beetje een vooruitziende blik.
1: Ja.
0: En we blijven in Nederland, nog met twee nummers. Dat doen we met QB and the Blizzards, met Window of My Eyes. En we blijven nog even in Nederland inderdaad, met Long Lonesome Road van de Shocking Blue. Maar we starten...
1: Ik vind het wel een mooie titel, Window of My Eyes.
0: Ja.
1: Als je erover na gaat denken, dan klopt er zo'n bus.
0: Dat is ook zo.
1: Ongestelbaar, hoe ze dat bedacht hebben.
0: Ja, ach.
1: Maar ja. Laten we maar gaan luisteren.
0: Ja, dat lijkt me heel verstandig. Hier is QB and the Blizzards en Window of My Eyes.

0: Long and Lonesome Road van de Shocking Blue uit Nederland. Goed. En wat had Joop te vertellen? Helemaal niets.
1: Ik heb helemaal niks te vertellen.
0: Je zit andere dingen te doen.
1: Nee, helemaal niet. Ik zit kijken naar een nummer wat we direct gaan draaien.
0: Oh.
1: Générique from Le Gendarme de Chimerie. Ik was zo benieuwd naar wat het was.
0: Oh.
1: Maar ik ben erachter.
0: Je bent erachter.
1: En dan ga ik direct even vertellen waar ik achter ben.
0: Nou, hartstikke leuk. Gaan we wel verder met een lekker Duits nummertje.
1: Tuurlijk.
0: Ja, en dat doen we met Nana. Sorry?
1: Ja, die zong ook al allerlei talen.
0: Allerlei talen, ja. Ze komt uit Griekenland uiteindelijk.
1: En politica, hè?
0: Ook nog. Politica. Ja. Dus ja, wat willen we nog meer? Maar zingen kon ze ook. En kan ze denk ik nog steeds, al zal het wat minder
1: anders
0: mooi zijn.
1: Klinken, ja, anders klinken. Net als met de Rolling Stones.
0: Ja, net als met Dolly Parton. Ja, met je Rolling Stones. Kom op, nou toch. Maak me gek. Barry Manilow heeft ook zo'n oud stemmetje gekregen. Het zingt ook nog steeds, ja. Ja. Maar goed, dat gezegd hebben, dan gaan we verder met Nana Mouskouri. En eenmaal weet de zoetwind wieder.

0: Le gendarme. Saint-Marie.
1: Ja.
0: Het is in het goed Nederlands, is dat, tenminste, daar ga ik vanuit. De agent gaat trouwen. Ja, dat is een Franse komische film uit 1968 met Louis de Funès. En die was echt helemaal misjokken in de film. Want er waren echt lachwekkende situaties.
2: Ongelooflijk hoe die man eigenlijk comedy maakte.
0: Ja.
2: Zo. Ja, André van Daniel was ook helemaal fan van ook.
0: Nou, zo'n type is het.
2: En zo'n type.
0: Ja, ja, precies.
2: Uiteindelijk.
0: En die zijn allemaal gemaakt door... Even kijken. Zeg het maar.
2: Raymond Lefevre.
0: Ja, precies.
2: Dat zijn al die tunes die hij gemaakt heeft.
0: En de originele vertaling is van de gendarme op vrije voeten. En het was de derde film is van in totaal 6 films die hij gemaakt heeft. En deze film gaat over het feit dat hij agent was op in Saint-Tropez.
2: Ja.
0: En hij had,
2: het speelt zich allemaal af, hè, op in Saint-Tropez.
0: Ja. En hij had op

0: opdracht om wegpiraten in de kladden te nemen.
1: Ja, ja.
0: En dan neemt hij, dat heeft hij wel een beetje letterlijk genomen, want hij ging de ene auto naar de andere auto achterna.
1: Ja.
0: En dan beging hij natuurlijk zelf ook de overtreding. En per toeval vindt Crucio de wegpiraat weer. En het blijkt dat de weduwe, gespeeld door Claude Sensac, te zijn van de kolonel van de Franse Rijkswachtbrigade. En Crucio is meteen verliefd. Ze motiveert hem om promotie te maken. Nou, die film, als je die film gaat zien, je bent helemaal kapot aan het eind.
1: Ja.
0: Want wat die man een energie had in die film.
1: Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk, ja, zeker.
0: En het was niet toen hij 28 was, hè?
1: Nee, toen was hij al wat ouder, ja, inderdaad. Ja.
2: Ja. Ja, de man heeft ook nog meer films gemaakt, maar gewoon de mimiek, alles wat hij doet, is ongelooflijk. Gewoon goed.
0: Ja.
2: Voor die tijd, ja, ik denk
0: nee, absoluut.
2: Dat niemand hem bijna evenaart, denk ik.
0: Nee, absoluut.
2: Aanrader, gewoon naar gaan kijken. Louis de Villet als gendarme in Saint-Tropez. Gaan we verder met Kees de Lange en Kees Schilperoord. Wie kent hem niet van vroeger?
0: Allemaal.
2: Het Gulden Schot, weet je dat nog?
0: Ja. Ja, die ken ik nog, ja. Ja, ja. Nou, zwart-wit, hè?
2: Ja, was nog zwart-wit TV, inderdaad. Ja. Maar goed, ze hebben ook wat nummers gebracht. Hij heeft ook bij de Boertjes van Buten gezeten.
0: Oh ja?
2: Ja, ja, ja. Was hij leider van. Kees Schilperoord heb ik het over, hè?
0: Ja.
2: Maar ze hebben ook, met Kees Lange heeft hij een nummer uitgebracht. In de jaren 60, dat heet Draaien Maar. MUZIEK

0: Zo. Exodus.
1: Dat was hem.
0: Ja. Van?
1: Van Ferrante en Tijger.
0: Ferrante en Tijger.
1: En Tijger?
0: Ja, en dat zijn twee pianisten zijn het. En ze hebben de filmmuziek gemaakt voor Exodus. En ze hebben natuurlijk al heel veel meer dingen uitgebracht.
1: Okay.
0: Ze waren een Amerikaanse pianistenduo dat bekend stond om hun ingenieuze arrangementen van bekende klassieke stukken, filmmuziek en musical nummers. Evenals hun kenmerkende stijl van zwierig, complex en snel pianospel.
1: Dat weet jij nou niet.
0: Nou ja, ik heb het ook opgeschreven. Ik weet het ook niet allemaal uit mijn hoofd.
1: Nee, okay. Nee, maar ik vind het, vond het een hele mooie film.
0: Mm-hmm. Maar goed. Zeker.
1: Volgende item.
2: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
0: Nou, vertel het maar, Joop.
1: Ja. We gaan luisteren naar achtereenvolgens Love is Love van Barry Ryan, Barcelona van de Wilmaris en Tell Me van de Rolling Stones.
0: Van je geloof afgestapt? Ja. Ja, van je geloof afgestapt.
1: Ja. Ik denk, gaat wat komen, maar ik hou hem er toch in. Ik vind het gewoon een mooi nummer. Love is Love van
0: Barry Ryan.
1: Het is uitgebracht als opvolger van de wereldwijde hit Eloise.
0: Ja.
1: En als je nou over een mooi nummer praat, dan is het Eloise.
0: Dat zit heel mooi in elkaar, ja. Inderdaad.
1: Wacht even.
0: Muzikaal.
1: Ja. Net als bij Eloise werd Love is Love uitgebracht onder de naam Barry Ryan with a Majority. En de nummers zetten Ryan's succes in continentaal Europa voort. Hij heeft ook wel helemaal andere nummers gemaakt. Maar deze twee, vind ik, springen eruit. Dus we gaan luisteren naar Love is Love van Barry Ryan.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, daar waren ze alle drie achter elkaar. Love is Love van Barry Ryan, Barcelona van de Wilmaris en Tell Me, Rolling Stones. Joop, dat waren ze, hè?
1: Ja, dat waren ze zeker. En wat vond je van de Rolling Stones?
0: Ja, ik bedoel, bij mij maakt het niet uit. Je weet, ik draai ze altijd allebei. Beatles en de Rolling Stones, want uiteindelijk hebben ze allebei hartstikke mooie muziek gemaakt. En ja, de Rolling Stones nog steeds, hè? Want de laatste album waar ze uitgekomen, ik vind het toch wel weer helemaal klasse.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het toch weer hartstikke goed. Voor een stelletje knarren die al boven de 80 zijn, ja, echt wel.
1: Ja, nou ja, kijk, houd je jong, hè? Muziek houdt je jong.
0: Uiteindelijk wel.
1: Ja, toch?
0: En als ik zie hoe die Mick Jagger nog over het podium heen raast, nou, wat minder als dat idee, maar hij is nog steeds wel heel drukdoende.
1: Ja.
0: Goed. Hey, we gaan verder met de Walker Brothers. En dat is een Amerikaanse popmuziekgroep die actief was in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. De groep bestond uit Scott Walker, John Walker en Gary Walker. De groep had in het Verenigd Koninkrijk

0: Ja, nou ja, kijk, houd je jong, hè? Muziek houdt je jong.
1: Uiteindelijk wel.
0: Ja, toch?
1: En als ik zie hoe die Mick Jagger nog over het podium heen raast. Nou, wat minder als het idee. Maar hij is nog steeds wel heel drukdoende.
0: Ja.
1: Goed. Hey, we gaan verder met de Walker Brothers. En dat is een Amerikaanse popmuziekgroep die actief was in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. De groep bestond uit Scott Walker, John Walker en Gary Walker. De groep had in het Verenigd Koninkrijk een reeks top 10 albumhits en een nummer 1 in de Make It Easy On Yourself en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, die beide ook de Amerikaanse top 20 bereikten. Echter, ze heette geen Walker voor hun achternaam. Nee, die Scott Walker die is geboren als Noel Scott Engel. Gary Walker is geboren als Gary Leeds en die doet drums en zang. En John Walker is geboren als John Joseph Mouse en die speelt gitaar. Dus hier zijn de Walker Brothers met Baby, You Don't Have to Tell Me.

0: heb toen de sissie gauw. Opdat ik vertel en voor je spel hoe ik van je hou. Ik ken mijn les, het wordt een succes. Neem mij gerust maar onder het mes. Ik krijg een 10, dat zul je zien. En jou tot vrouw.
1: Zeg, kleine schooljuffrouw, de Ramblers waren dat.
2: Ja.
1: En de volgende is voor jou, Joop.
2: Zeker. Wij gaan luisteren naar Connie Froboes met de Drie Musketieren, oftewel de Drie Musketiers. Froboes groeide op in Berlijn. En haar eerste hit was Pak die Badenhose ein. Oftewel,
1: We gaan naar Zandvoort, aan de zee.
2: Precies, pak je bad. Ja, precies. Die bedoel ik ook. Zelfde badpak. Het liedje was geschreven door haar vader, componist en de muziekuitgever Gerhard Froboes. Dat was eigenlijk geschreven voor een zangkoor, maar die zagen er niks in. Dus heeft hij zijn toenmalige 8-jarige dochtertje het lied laten zingen. In de jaren tot 1967 had ze vele hits. Veel van haar liedjes werden door haar vader geschreven. Deels onder het pseudoniem Erich Langeveld. En toen de rock'n'roll populair werd, stapte ze over naar de liedjes in die stijl. En ze heeft ook nog eens een keertje de Bondsrepubliek vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival in 1962. Het verhaal compleet maken. Ze werd zesde met het liedje geschreven door Christian Broen met Twee Kleine Italianen.
1: Maar die gaan we niet draaien.
2: Nee, we gaan niet draaien. We gaan die Drie Musketieren draaien. Ja,
1: dat kon
2: niet. Viel spas.

0: Ja, dat waren achtereenvolgens draaimoesketieren van Connie Froboes en Récit de Casar van Alice Regina. Goed, en daarna hoorden jullie The Electric van de Electric Indian Kimo Sabe. Goed, we gaan gauw verder met het volgende.
1: Dit is de muzikale nostalgie van Jan uit de jaren 60.

0: Ja, joh. Oh, yes, you are. Gezellig, hè? Devil in disguise. Oh, yes, you are. Ja, dat was het alweer.
1: Ja.
0: 2 uur lang. Testament uit de 60's.
1: Ja,
0: het was mij weer een waar genoegen. Ik hoop dat je het allemaal leuk gevonden hebt. Joop, het was weer fijn om met je samen te werken.
1: Zeker. Zeker. We hebben weer wat afgelachen toen de radio uit was.
0: Ja.
1: Voor de luisteraars.
0: Zo is dat.
1: Dus.
0: Tot de volgende keer.
1: Mazzel.
2: Ja, dat is all, folks.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes. Het weer. Vandaag zijn er perioden met zon en in het binnenland wordt het nog zomers warm. In het noordoosten bestaat kans op een bui. Het wordt 22 graden op het strand tot plaatselijk 27 graden in Limburg. Morgen ziet het weer er wat anders uit, dan passeert vanuit het noordwesten een zone met regen en motregen. En tot zover het nieuws. Flevo, Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er regelmatig te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om, indien mogelijk, borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Op dag 15 van de coronavoer is vandaag oud-minister Vert Grapperhaus aan de beurt. Als minister van Justitie en Veiligheid ging hij tijdens de coronacrisis over de handhaving van de maatregelen. Hoewel hij zich in maart 2020 heel hard uitliet over mensen die geen afstand hielden, bleek niet lang daarna dat gasten op zijn eigen huwelijksfeest zich daar niet aan hielden. Ook lekten steeds meer foto's uit en dat leidde tot de nodige commotie. Het Belgische busbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk is opnieuw in opspraak gekomen. Een chauffeur bleek deze week een jonge passagier te zijn vergeten, waardoor de jongen urenlang opgesloten zat in de geparkeerde bus. De jongen was namelijk tijdens de rit in slaap gevallen en op de vloer van het busje gezakt. Uiteindelijk werd de jongen door de begeleider als de chauffeur over het hoofd gezien. En tientallen boeren zijn gisteravond in trekkers de A28 bij Nijkerk opgereden uit protest tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet Jetten. De actie volgt enkele dagen nadat het kabinet een omvangrijk pakket stikstofmaatregelen presenteerde. Hierin staat dat de uitstoot van de landbouw in 2035 met ruim 40% moet zijn teruggebracht en dat er rond de 15 meest overbelaste natuurgebieden bufferzones van 1 kilometer komen. Voor veel boeren betekenen deze plannen ingrijpende keuzes.
2: Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleur Ziekenomroep, medisch verantwoord.

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door één parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. The Village People is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vandaag bekendgemaakt. Willis was het gezicht achter wereldhits als YMCA, In the Navy en Go West. Hij trad op als politieagent, een van de herkenbare personages van de populaire discogroep. De zanger overleed na een kort ziekbed. Geld komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Te veel PFAS in moedermelk zit. Toch adviseert het instituut om indien mogelijk borstvoeding te blijven geven. De positieve effecten daarvan zijn namelijk veel groter dan de negatieve effecten. In flesvoeding die met kraanwater is gemaakt zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Het is meest droog, lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn meerdere doden gevallen, meldt de politie. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Eerder werd al gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De inflatie in de eurozone is de afgelopen maand gedaald naar 2,8%, meldt Eurostat. Vooral de minder sterke stijging van de energieprijzen zorgde voor de afkoeling. De inflatie ligt nog wel boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank. Die is zo'n 2%. Economen hadden op een inflatie van 3% gerekend. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het landelijke vuurwerkverbod voor consumenten geldt komende jaarwisseling al. Staatssecretaris Bertram heeft het besluit officieel bekrachtigd. Gemeenten kunnen vuurwerkverenigingen ontheffing geven voor gezamenlijke shows. Ook komen er inleverdagen voor overgebleven vuurwerk. Het verbod wordt op 1 augustus formeel van kracht. De Tweede Kamer stemde er vorig jaar al mee in. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een grote brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever zijn zeker 6 doden gevallen, meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Volgens de brandweer kan het nog zeker enkele uren duren voordat het vuur kan worden bedwongen. Euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Het 15-jarige meisje uit Meerstad, dat wordt verdacht van de moord op haar ouders, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het meisje werd de afgelopen maand aangehouden nadat haar ouders dood werden gevonden in hun woning. Over het motief is nog niets bekendgemaakt. Zittingen van de rechtbank zijn besloten omdat de verdachte minderjarig is. Kazachstan houdt op 23 augustus vervroegde parlementsverkiezingen. President Tokayev schreef de verkiezingen uit nadat vandaag een nieuwe grondwet van kracht is geworden. Daarin wordt het tweekamerstelsel door 1 parlement vervangen en wordt ook de functie van vicepresident ingevoerd. De hervormingen maken deel uit van een bredere politieke koerswijziging in Kazachstan. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam kampt met een grote ICT-storing vandaag en heeft daardoor het merendeel van de afspraken afgezegd. Dat meldt ANP. Ook de spoedeisende hulp is gesloten. Kankerbehandelingen en nierdialyses gaan wel door. Volgens het ziekenhuis is de patiëntveiligheid niet in gevaar en krijgen opgenomen patiënten gewoon zorg. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. Er zijn doden gevallen, meldt de politie. Eerder was nog sprake van 5 doden. De brand ontstond op de 8e verdieping van het 10 verdiepingen tellende gebouw. Het complex met ruim 200 bewoners is geëvacueerd. Een technische storing op de begane grond zou volgens de brandweer de oorzaak zijn van de brand, die inmiddels bijna onder controle is. Het weer nog, zonnige periode en stapelwolken. Het is meest droog. Lokaal kan er een enkele bui vallen met mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag tussen 20 en 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.
3: Hey Fonsi.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

tijd. Amsterdam, eens wel gelegen, is geweldig uitgebreid. Tot een bruisend metropool met een gaatje in zijn zool. Alle volkeren der landen zijn er momenteel voorhanden. Kijk, daar zit een groepje Turken aan een waterpijp te lurken. Ach, met Ali uit Kuwait, missen vrouw en missen geit.

0: were so pretty.
1: Ome Piet die klaagt zijn nood, ziet zijn vrouw emanciperen, straks verdient ze zelf haar brood. Zit ik met de vuile vaat en mijn vrouw die veegt de straat. Nieuwe zeden, nieuwe tijden, zelfs het vuilnis is gescheiden. En de tram komt aangeswabberd door een kleuter vol gekladder. Of wie gierend door de straat naar een kinderfeestje gaat. Ome Jan die is gestrand met een wielklem op zijn band. Een agent die doende is, schelt die uit voor Rotterdam.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij drie aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, heeft tijdens een bijeenkomst van de Europese Centrale Bank gezegd dat de Federal Reserve onafhankelijk blijft bij het nemen van rentebesluiten. Zijn eerste optreden op het internationale podium werd nauwlettend gevolgd door beleggers die uitkijken naar signalen over het toekomstige rentebeleid en in hoeverre Trump daar invloed op heeft. Mistras verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Het kabinet stelt 193 miljoen euro beschikbaar voor een noodfonds dat 500.000 huishoudens moet helpen vanwege de hogere energiekosten. Vooral lage inkomens komen in aanmerking. Het fonds blijft minimaal 4 maanden open en sluit niet bij een tekort aan budget. Volgens het ministerie is het geld voldoende voor alle aanvragen. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

got news.

0: U luistert naar de Flevolutie Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. De Utrechtse visdeurbel is uitgezet na opnieuw een succesvol trekseizoen. Sinds begin maart is er 220.000 keer op de digitale bel gedrukt

0: waarmee vissen door de Weertsluis werden geholpen. De livestream trok 12 miljoen websitebezoeken en bijna 900.000 unieke kijkers. De meeste bezoekers kwamen uit de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland en Duitsland. Op 1 maart volgend jaar gaat de visdeurbel opnieuw live. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. Shorttrekker Sven Roes, die sinds zaterdag vermist was, verblijft in het buitenland. Dat meldt schaatsbond KNSB samen met de politie en zijn familie. Zijn auto werd eerder gevonden bij Schiphol, waarna onderzoek wees op een vertrek uit Nederland. Volgens de familie heeft hij inmiddels een teken van leven gegeven. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
2: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Werknemers van onder meer ASML, DAF en Bosch staken aanstaande vrijdag als het kabinet de plannen voor de sociale zekerheid niet intrekt. Dat meldt vakbond FNV. De actie valt samen met een manifestatie in Eindhoven. De bond verzet zich onder meer tegen de hogere AOW-leeftijd en veranderingen in de WW en de WIA. Een 47-jarige man uit Reuver in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. In de Griekse stad Thessaloniki zijn bij 3 aanslagen op appartementen van leden van de centrumrechtse regeringspartij Nieuwe Democratie 5 mensen gewond geraakt. De aanvallen werden uitgevoerd met geïmproviseerde explosieven.

explosieven. Premier Mitsotakis spreekt van terroristische aanslagen. Onder de gewonden is de moeder van een politica die levensgevaarlijk gewond is. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ik had wat opstartprobleempjes.
1: Ach, ach, ach. Maar we zijn dus met ons muzikaal bloemetje op de woensdag, hè?
0: Ja.
1: Mijn naam is Truus.
0: Mijn naam is Jan.
1: Wat gaan we doen vanavond? We gaan eens een muzikaal reisje maken door Europa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat klopt.
1: Dan doen we de greep met de kast.
0: Dat doen we ook daarmee. De plaat uit vanavond.
1: Ja, de eerste woensdag van de maand doen we dat.
0: Dan draaien we
1: draaien
0: platen.
1: We platen.
0: Ik ben nog bezig met ze op scherp te zetten. Geen nagaan.
1: Geen nagaan. Dan gaan we naar het tweede uurtje. En dan beginnen we met

0: het half uurtje duetten.
1: Ik krijg een telefoontje.
0: Ja, de telefoon.
1: Momentje alsjeblieft.
2: Ja.
0: En dan het laatste half uurtje hebben we de artiest vanavond. En ik moet zeggen artiesten, want het is Barbra Streisand.
1: Ja.
0: Ja?
1: Goed.
0: Maar we gaan eerst een reisje door Europa maken. Ik heb de hik.
1: Ja, ook dat nog erbij. Ach.
0: Ach,
1: maar goed.
0: Het is wat.
1: We gaan eerst naar IJsland.
0: We gaan naar IJsland en daar is Einar Orn Magnússon.
2: Ja.
0: En dus, dit is wel bijzonder, zit. Dit is een IJslandse zanger, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: En hij is zanger, pianist.
1: Hij heeft dat gestudeerd ook helemaal ervoor.
0: Ja. En hij is ook de kleinzoon van de legendarische IJslandse zanger Raggi Bjarni.
1: Kun je nagaan.
0: Dat is het leuke. Na het afronden van zijn studies in een ritmische piano aan de Tonlistar Collie.
1: Ja,
0: dus de toonladder Kadolabert Begar. En ritmisch zang verhuisde hij naar Den Haag.
1: In Nederland.
0: Om een professionele vocale carrière na te streven. Nou, hoe vind je die?
1: Prima.
0: Maar goed, wij gaan nog luisteren naar in het IJsland. Ja. Naar Fio Bördun Gewandnot.
1: En dat betekent in het Nederlands?
0: Wij wensen u wel te rusten.
1: Wel te rusten.
0: Maar blijf nog even bij ons hoor.

0: Nou, ik vind het toch een mooi liedje.
1: Ja, ik versta wel niet wat hij zingt, maar nee. Het ritme is heerlijk.
0: Ja. Hey. Nee, maar dat is... Weet je dat in IJsland eigenlijk Oud-Noors gesproken wordt?
1: Ja, dat heb ik gehoord.
0: Ja, dat betekent dat die taal daar op zich niet met Noorwegen meegegaan is, de ontwikkeling van de taal.
1: Nee.
0: Het is er eigen ontwikkeling op gegaan, dus het is, komt uit Noorwegen vandaan.
1: Ja, ja, ja. Nou, ja. Weet je wat, we gaan naar Noorwegen.
0: Oh, oké, okay, dat doen we. Dat vind ik prima. Ja.
1: En daar is Fim Kalvik, hè?
0: Ja, Fim Kalvik. Geboren op 30 april 1947.
1: Nou.
0: Hij is dus 2 jaar ouder dan wij zijn.
1: Ja. En hij is zanger en gitarist.
0: Ja.
1: En hij woont in 1981 de Melodie Grand Prix. Dat is zeg maar de voorrondes voor het Songfestival. Nationale voorrondes, moet ik zeggen.
0: Ja, ja, ja, nationaal.
1: Want toen mocht hij naar Dublin.
0: Ja.
1: En ja, helaas, het is niet zo denderig nog gegaan, hè?
0: Nee, hij heeft geen enkele punt gehad. Geen enkele punt zelfs.
1: Maar ja.
0: Desondanks was hij nog heel succesvol in zijn thuisland, hoor.
1: Daarom, dat is ook goed. En weet je wat hij gaat zingen?
0: Nee, vertel eens.
1: Litten op Summering.
0: Ik ben blij dat je dat mag zeggen. Betekent?
1: Korte samenvatting.

0: Ja, Jan.
1: Moet je schuif open doen. Doet niet gewoon.
2: Je praat er doorheen.
3: We gaan nu naar Zweden.
2: Ja.
3: En daar is Tommy Körberg.
2: Ja, die ken ik niet echt, moet ik zeggen.
3: Nee, hij is geboren als Bert Kust, Ruf, zoals, Raf,

0: Ja.
1: Maar goed, hij is zanger en acteur. En ook hij heeft aan de voorronde natuurlijk meegedaan voor het Songfestival. Hij mocht toen ook in het Eurovisie Songfestival in 1969 in Madrid meedoen. En in de jaren 70 zong hij nog bij de band Solar Plexus en Made in Sweden. Daar heeft hij ook nog bij gezongen. Hij was ook muziektheateracteur, dus hij speelde in Les Miserables, in Chess, nou ja, in The Sound of Music. Dus ook dat liep wel goed. Maar goed, wij gaan luisteren naar Glans over Sjoe of Strand.
0: Hoewel?
1: Schijn over meer en zee en strand.

0: We gaan verder reizen.
1: Ja, nu kunnen wij.
0: We gaan verder reizen naar Finland. En daar is Anna Kaisa Liedes.
1: Staat in mijn lijstje.
0: De Anna Kaisa Liedes, dat is een Finse zangeres en kantelespeelster. Ze staat bekend om haar vocale improvisaties en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het moderne Finse volkmuziek. Anna speelde als kind in verschillende groepen en begon in 1992 te studeren aan de Sibelius Academie in Helsinki.
2: Zo, dat is knap.
0: En toen, erop stapte ze over naar het nieuwe opgerichte volkafdeling. Hè? Dus echt de volkmuziek, zeg maar.
2: Ja, ja.
0: Nou ja, ze is afgestudeerd als dokter in de muziekwetenschappen. Hoe vind je dat?
2: Knap.
0: Ja, hè? Denk ook.
2: Ik weet wel dat ze ook in die musical chess heb gespeeld.
0: Ook al, ja. Nou ja, dat zullen ze zelf ook wel, hè. Daar komen ze toch overal.
2: Ja, en mijn verleden heb ze gespeeld.
0: Ook dus, al zo.
2: Ja. Dus wat dat betreft.
0: Ja, komt allemaal wel goed.
2: Maar goed.
0: Weet je waar we naar gaan luisteren?
2: Nee, stel
0: naar Flinnarattiin Rakastoi.
2: En dat betekent?
0: Ik werd verliefd op de dronkaard.
2: Nou, we gaan luisteren.

0: Nou, we gaan verder reizen. Ja, een beetje aparte muziek, hè? Dat is zo dat... Dat hoe heet nou, noemen ze dat ook weer? De keizer, de leaders.
1: Ja.
0: De kantelenspeelster.

0: Ja. Maar goed, we gaan naar Duitsland, want we moeten toch weer richting huis. En we gaan naar Marianne Rosenberg.
1: Ah, die ken ik wel hoor.
0: Ja, dat is toch wel een bekende, vooral in die Duitse slaker...
1: wereld, hè?
0: Die wereld, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus, nou heet het... En ze begon al op de 15e jaar, weet je dat?
1: Nee, dat weet ik niet precies.
0: Ja. Want ze won een talentenjacht. Hmm. En toen mocht ze een singeltje opnemen.
1: Echt aan. Dus dat komt me bekend voor, hoor.
0: Hebben ze er veel, hè, die dat hebben, hoor.
1: Ja.
0: En eigenlijk brachten ze pas in 1970 door met Fremder Man.
1: Hmm.
0: Ja, dus, nou ja, toen kwam ze op nummer 8. Dus dat is, en ze bleef toen 10 hits scoren in de Duitsland met de slakerrepertoire. Want het wordt nog veel gedraaid, hè, die slaker in Duitsland.
1: Ja, dat zeker wel. Zeker wel.
0: Ach, ja.
1: Zelfs met oud en nieuw hebben ze hele feesten zelfs in slakergebeuren.
0: Ja. Ach, ik vond het wel gezellig. Moet
1: is
0: ik
1: het
0: zeggen.
1: Ook wel, ja.
0: Hey. Maar goed...
1: Dat noem je Vreemde Man.
0: Ja, de Vreemde Man. Vlenderman.
1: Ken je dat ook?
0: Ja, ken ik.
1: Vreemde Man. Zeg, dan laat ik het je nu even horen.
0: Nou, maar ik wil hem even goed wel even horen, hoor.

0: Nou, dat herken je wel, hè?
1: Ja, ik ken dit wel. Jazeker. Ja.
0: Nou, we gaan weer naar huis.
1: Ja, naar Nederland.
0: En daar...
1: Ja, huis gaan we nog niet, hoor.
0: Nee, we zijn hier nog tot 10 uur.
1: Ja,
0: opruimen, dus we zijn hier nog wel even. Hé, hey, en hier hebben we voor gekozen voor Nederland, Frans Bauer, hè?
1: Ja, Frans.
0: Ja, nou ja, eigenlijk heet hij François van Doorn.
1: Mm.
0: Weet je, dat komt.
1: Nee.
0: Hij is geboren in, toen zijn ouders nog niet getrouwd waren. Dus hij kreeg de naam...
1: Van zijn moeder.
0: Van zijn moeder.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Dus... En zijn grote idolen, die heb je ook nog gehad.
1: Ja.
0: Julio Iglesias, Elvis en Koos Albers.
1: Ja, die heb ik, van Koos Albers heb ik wel gehoord, hoor. Want
0: ja?
1: Hij mocht wel eens optreden met het podium.
0: Bij Koos.
1: Met Koos Albers.
0: Oh,
1: toen hij samen een liedje zingen. Ik wil onder andere, ik verscheurde je foto.
0: Oh.
1: Ja, ja, ja.
0: En Bauer, ja, die brak eigenlijk als zanger pas door met het nummer Als sterren aan de hemel staan in 1994.
1: Ja.
0: Nou ja, en dan ook die eerste landelijke bekendheid kreeg hij door het televisieprogramma.
1: All you need is love. Love.
0: Ja, ja, dat weet ik nog wel.
1: Dat weet ik, speciaal opgezet voor om de eer te krijgen.
0: Nee, dat wist toen niemand.
1: Nee. Hij mocht kiezen uit 2 vrouwelijke fans om een avondje mee te gaan stappen.
0: Ja, ja. Prachtig.
1: Volgens het opnametje, leuk.
0: Leuk. Nou, maar wij gaan naar Frans luisteren met de allermooiste rode rozen.

0: Zoals altijd gaat ook vanavond de platenkast open van de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij ons programma.
1: Ja, en ik heb voor die platenkast gestaan.
2: He. Echt platenkast.
1: Ja, echte platen.
2: Geen cd'tjes.
1: En we hebben er echt behoorlijk veel.
2: Ja.
1: En ik heb gewoon, ben er langs gelopen. Ik heb er overal gewoon eentje uitgetrokken.
2: Hoop dat het een beetje gezellige muziek is.
1: Ja, dat hoop ik ook voor iedereen. Hé, we beginnen met Gilberto Gil met Marde Copa Cabana. Dat klinkt me wel lekker.
2: Ja.
1: En dan Steve Miller Band met Fly Like an Angel.

0: Ja, en we gaan verder, hè. Want hoe viel het je mee met die CD's? Wel, zijn zo
1: ingebeurd.
0: Die platen erop te zetten.
1: Nou, dat kost wel even tijd, ja.
0: Ja, want je moet die precies op die streepjes
1: uitkomen. Soms hebben ze die streepjes er niet eens op. Dan moet je zoeken tussen de nietjes door.
0: Nou, is het leuk.
1: Ja, voor jou wel. Ja, maar het is wel leuk te doen, hoor. Hey, ouderwets is dat eigenlijk.
0: We hebben ook weer een oudere plaat natuurlijk. Willy Alberti met Ik zing dit lied voor jou alleen.
1: Ja.
0: En daarna Francis Koya met Lara's team.

De nacht is wonderlijk zo stil. Een zoele wind waait

0: is mooi, hè, die Lara's team van Forensis.
1: Ja, hey,
0: ik heb een beetje Frans, hè. Is dat een musette-orkest van Pierre Beaumont?
1: Tenminste, gek op walsmusette.
0: Nou, het is ook wel gezellig als je zo weer lekker in dat Parijs zit. En dan onder het eten, dan komt er iemand met zo'n musette-accordeon. Is het best hartstikke gezellig, hoor.
1: Nou, dat ben ik met je eens. Dat hebben we ook meegemaakt.
0: Ja, allemaal. Daarom. Ik vond het hartstikke gezellig.
1: Dat is ook heel leuk, ja.
0: Maar die gaan spelen Mon Petit.
1: Ja.
0: En daarna Gilbert O'Sullivan met Alone Again.

0: En dan gaan we op naar het nieuws, hè?
1: Ja, we gaan naar het nieuws weer toe.
0: Ja, en wie heb je nog scherp staan
1: dan? Ik heb nog scherp staan Bettine Stenberg.
0: En wat gaat die doen?
1: Toebring. Oh, dat is het volgende wel. Dat heb je met platen, moet je de schuif
0: ja,
1: draaien.
0: Ja, moet je de schuif even brengen, want dan gaat hij verder.
1: Ik ben verwend met cd'tjes, die stoppen gewoon.
0: En soms hoor je, ben dat vooral met laden nog, want dat is een tikkie, hè?
1: Ja, kraag hoor je wel eens.
0: Maar we gaan naar Bettine Stenberg en dan hoop ik u naar... Ja, niet te zien hoor. Dat u blijft luisteren, want we zijn na het nieuws weer terug. Ja?
1: Tot zo.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Bij anti-immigratieprotesten in Zuid-Afrika zijn ongeveer 900 mensen aangehouden. Volgens de politie verliepen de meeste demonstraties vreedzaam, maar op meerdere plaatsen waren plunderingen en geweld. In Johannesburg werd één persoon doodgeschoten door de politie tijdens ongeregeldheden. De betogers eisen dat illegaal verblijvende buitenlanders het land verlaten. Sony stopt vanaf 2028 met de productie van fysieke PlayStation games. Nieuwe spellen zijn dan alleen nog digitaal verkrijgbaar via de PlayStation Store of als downloadcode. Volgens het bedrijf kiezen steeds meer gamers voor digitale games. Eerder gekochte spellen blijven beschikbaar, maar nieuwe fysieke uitgaven verdwijnen dus vanaf 2028. Door zware overstromingen in Ivoorkust zijn inmiddels bijna 60 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Hevige regenval veroorzaakte op meerdere plaatsen overstromingen en grote schade. De autoriteiten waarschuwen dat het regenseizoen nog niet voorbij is en roepen inwoners op alert te blijven. Het gerechtshof in Den Bosch heeft Ahmed I., een 47-jarige man uit Reuver, in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote. Dat is fors hoger dan de eerder opgelegde 14 jaar. Volgens het hof handelde de man met voorbedachte raden. Na de moord bracht hij het lichaam naar Duitsland en stak het daar in brand. En dan het weer. Helder en zonnig. Vannacht ontstaan vanuit het westen wolkenvelden en morgen kan er dan wat regen vallen. Er waait dan een zwakke aan zee matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur vannacht is 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: En welkom bij ons tweede uurtje.
2: Ja.
1: Mijn naam is Truus.
2: Mijn naam is Jan.
1: Ja, dan hoor ik hem weer terug en dan kleppen we gelijk, hè, ja. Met de echo.
2: Moeilijk,
1: maar goed, mijn naam is Truus en Jan is de technicus, dus een beetje...
2: Het was vroeger een spelletje op de radio. Dan lieten ze jou een stukje zingen en dan werd je stem ook weer vertraagd teruggehoord.
1: Oh.
2: En dan kun je ook niet zingen. Daar
1: nee,
2: kun je ook niet bijhouden.
1: Nee, dat gaat niet.
2: Dat lukt bijna
1: niemand. Ik kan het tenminste niet. Zo is het. Nee. Maar we gaan een half uurtje duetten doen.
2: Ja,
1: zoals
2: precies,
1: gezegd.
2: Daar beginnen we mee.
1: Door ons lieve meisje. En we beginnen met Danny de Munk en Joke de Kruijf met Dicht bij jou.
2: Daarna hebben we Rob de Nijs met Simon en Kleinsma. Zomaar van je houden.
1: Nou, daar gaan we naar luisteren.

0: Ja, ja, dat waren de eerste twee.
1: Ja, nou, en weet je, die Mick Jagger, hè, die treedt ook nog steeds op, hè, met...
0: Ja, met diverse artiesten.
1: Nee, die...
0: Oh, dat is eentje van de Rolling Stones, toch?
1: Van de Rolling Stones. Die Rolling Stones die spelen weer. Ze geven nog concerten. En ze zijn ver over de 80. Ik vind het prachtig. Hey, maar Mick Jagger gaat nu samen zingen met David Bowie.
0: Ah.
1: En met Dancing in the Street.
0: Nou, zoiets heb je ook met Jan Keijzer en Annie Schilder.
1: Ja.
0: Ook jaren begin gezongen samen.
1: Ja.
0: En nou, tijd niet gezongen samen. En dan zingen ze weer samen. En ze zingen nu samen Formidable.

0: Dat is toch gezellig.
1: Dat is goed gezellig.
0: Maar wat we nu krijgen is ook leuk.
1: Ja.
0: Tenminste, dat vind ik.
1: Dat vind ik ook.
0: Andrea Bocelli met Jennifer Lopez met Kisa.
1: Kisa.
0: Kisa.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Wat heb jij?
1: Ik heb dan tegenover staan Stef Bos met Miss Montreal. Met Laat Me Los. Oh nee, Laat Me ja. Los. Oh, Laat Me Los. En dat komt uit het gebeuren van de beste zangers.
0: Nou,
1: en die zijn dan ook het achtergrondkoortje van ze.
0: Ja, ik ben benieuwd.

van ander licht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen, en de kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me. Laat me.

0: heb het altijd zo willen doen.
1: Of moet ik me vertellen wat het is?
2: Ja, we gaan er nog eentje, de laatste. En dan gaan we naar Dat is vanavond, goed?
1: Ja, prima.
2: Dan gaan we nog even naar Beyoncé met Willie Jones met Just for Fun.

0: De artiest van de avond.
1: En zoals gezegd, Barbara Streisand. Ze werd geboren als Barbara Joan Streisand in Brooklyn in New York op 24 april 1942. Ze is zangeres, actrice, producente en filmregisseuse. Tijdens haar jeugd werd ze als zangeres in de club. In 1962 tekende ze haar eerste platencontract en haar debuutalbum Barbara Streisand album won 2 Grammys in 1963. In de jaren 60 zong ze ook in musicals, trad ze op in televisieshows en maakte ze haar eerste film. In totaal heeft Barbara Streisand 2 Oscars, 5 Emmys, 8 Golden Globes en een Tony Award gewonnen. We gaan luisteren naar Happy Days Are Here Again. En dat komt van de Barbara Streisand album en Second Hand Rose.
0: De artiest van de avond.

0: No.
1: De artiest van de avond.
2: Barbra Streisand is tussen 1963 en 1971 getrouwd geweest met Elliot Coot. Ze kregen een zoon, Jason. In 1991 speelde Jason de zoon van Barbra in de film Prince of Tides. In 1998 trouwden ze met James Brolin. Barbra Streisand is een fanatiek aanhangster van de Democratische Partij. In 1980 scoorde ze een grote nummer 1 hit met Woman in Love. In Nederland was het de best verkochte single van 1980. Het nummer is afkomstig van haar album Guilty. Een album waarop ze samenwerkt met Barry Kip. En in 2005 werken ze wederom samen aan de opvolger Guilty Pleasures. Als zangeres scoorde ze in 1998 nog een grote hit met het nummer Tell Him, een duet met Celine Dion. In totaal heeft Barbra Streisand meer dan 60 albums uitgebracht, waarvan zo'n 15 soundtrackalbums bij films. Barbra Streisand is de enige zangeres met zoveel grootste prijzen. Zo ontving zij 10 Grammy's, waaronder de Grammy Lifetime Achievement en Grammy Legend. 51 gouden platen, 30 platine platen en 13 multiplatine platen. Volgens de RIA is Barbra Streisand de best verkopende vrouwelijke artiest in de geschiedenis. En de enige vrouw die de top 10 best verkopende artiesten alle tijden heeft bereikt. We gaan naar Woman in Love en Tell Him met Celine Dion.
1: De artiest van de avond.

0: luister door. Tot de volgende keer.
1: Ja, en wij zeggen altijd van, nou, dan hoop ik dat u toch lekker thuis bent, hoor. Maar morgenochtend kunt u in elk geval luisteren naar de herhaling van 8 tot 10, hè?
2: Ja, precies. Dat dus, komt er helemaal
1: ja,
2: over langs.
1: En morgenavond dan is het de muzikale vaart van Peter Bakker en Jan van Eunen. Dus, ook 's middags hebben we nog een
2: herhaling.
1: De herhaling van Fred's Music Mix.
2: Ja, precies. Dat gaat wel gebeuren.
1: Dus,
2: wij gaan van u afscheid nemen. Mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: Ik deed de techniek en jij de presentatie. En wens u voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder op.
2: En we draaien nog even naar.
1: En oh ja, dan moet ik even pakken hoor, want ik weet het niet uit mijn hoofd.
2: One more night.
1: One more night. Barbara Streisand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en anderhalve meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En in China is een wet ingegaan die etnische eenheid moet bevorderen. Critici stellen dat de wet rechten van minderheidsgroepen ontneemt en hen reduceert tot lokale cultuur. De wet komt er terwijl staatsmedium tv-programma's etnische minderheden uitsluitend in traditionele klededrachten en volksdansen toont. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. Videoland koopt de Nederlandse tak van Viaplay voor 142 miljoen euro. De streamingdienst verwerft ermee de uitzendrechten van onder meer Formule 1, Premier League voetbal en PDC Darts. De overname moet nog door de toezichthouders worden goedgekeurd en wordt naar verwachting in de komende maanden afgerond. D66-Kamerlid Pot waarschuwde dat de stikstofmaatregelen als een fragiel geheel functioneren. Landbouwminister Van Essen benadrukt dat het pakket alleen als geheel werkt en aanpassingen moeilijk zijn. Pot gaf aan dat zij net als premier Jette steun van minstens 100 zetels in de Tweede Kamer wil voor draagvlak. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Dit is WNCM met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van drie leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Jaap van Dissel verdedigt zijn standpunt tegen een mondkapjesplicht tijdens de coronapandemie. De toenmalige OMT-voorzitter stelde dat onderzoeken aantonen dat mondkapjes weinig besmettingen voorkomen. Hij betoogde dat brononderzoek en 1,5 meter afstand veel effectiever waren geweest. En dan het weer. Vanavond wordt het helder, waarbij stapelwolken in het binnenland langzaam oplossen. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt er een klein buitje en het wordt zo'n 12 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo. Yeah!

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het kabinet voert gesprekken met oppositiepartijen Pro, Jaar 21 en Groep Markeshouwer over steun voor de Prinsjesdagplannen. Achter de schermen verwachten betrokkenen echter dat een allesomvattende deal er deze zomer niet zal komen. De ministers proberen draagvlak te vinden voor de begrotingen die in september worden gepresenteerd. De BBB is uit de coalitie van VVD, PvdA en CDA in Drenthe gestapt. BBB'er Willem Vossenbelt stelde dat de andere partijen het coalitieakkoord dood hadden verklaard. PvdA-woordvoerder Henricus Loof zei vertrouwen te hebben in alle gedeputeerden en wil BBB-gedeputeerde Henk Emmens graag behouden. In Griekenland zijn woensdag huizen van 3 leden van de regeringspartij Nieuwe Democratie aangevallen. Bij de aanslagen vielen 5 gewonden en overleed de moeder van politica Afroditi Nestora. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde de aanslagen moorddadig en zei dat de daders zullen worden berecht. Scheepsbouwer Dame meldt dat onderdelen van de Duitse F-126-fregatten al klaar waren voor montage. Duitsland schrapte vorige week de bestelling van 6 fregatten vanwege grote vertraging en hogere kosten. De Duitse regering draagt nu het project over aan scheepsbouwer TKMS, die 8 marinevaartuigen gaat bouwen. Het weer. Vannacht trekken vanuit het westen wolkenvelden over ons land. Tegen de ochtend valt mogelijk lichte regen in het noordwesten. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint met zon in het oosten en zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Zeker!

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.